0: Joanna is dan te beetje.
1: Wat is het? Kun je kijken?
0: Galtino, zit je kun je een meisje?
1: Als je het voor een pizza bedja. Ah. Nekva prijatelka beetje mij.
0: Ah, dat is wel de neeste
1: Да. Да.
0: Какво?